0: Safa!
1: Hadi sen!
0: Actie, je mag echt gassen. Dat ging iets staan.
2: Wel lekker of Erik.
0: Ah, bro, wat pijn. Kom op, man. Blassen, die paraïte. Voor de laatste, voor de laatste.

0: samen met zijn hele team, met iedereen te werken. Dankjewel.
1: Drive is en güçlü sesi. Radio Sahil, tam 95'te.